0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

even kon gebruiken tijdens het liedje van Billy Joel. Billy Joel vindt me Piano Man. Ja, in Oostenrijk, daar is een Piano Man café, hè? Ja, met heel veel pianisten die daar naar binnen stappen. En die spelen dit liedje dan op de piano, hè, uiteraard. Hè? Ja. Mocht je in Oostenrijk zijn, dan vraag maar eens naar de Piano Man café. En dan vind je hem vanzelf. Ja, Billy, hij treedt nog vaak op en vaak met dit liedje als Piano Man, als opener, hè, op de shows. Als hij doet, dan doet hij het vaak met... Weet het, met Elton John, hè? Ja, Elton John is een van zijn kameraden in de muziekwereld, hè? Goedemorgen, het is vrijdag geworden. Het is 15 mei. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het tweedaagse Tractor en Trucus Festival Power Valley gaat helaas dit jaar niet door, zo blijkt. Want het recreatiegebied is als natuurgebied verklaard, omdat er een ransuil zit en die is aan het broeden. Ja, de organisatie die baalt er ontzettend van. Zegt het is jammer, maar je kunt er nu weinig meer aan veranderen. Dat zegt Jan Romar, hij is van de festivalorganisatie. Ja, Power Valley is natuurlijk een groot festival met aangepaste tractoren, glimmende trucks, verzwaarde sleepwagens. En het is de truc om zo snel mogelijk over een zandbaan te racen. Ja, het spektakel met die motoren die trekt jaarlijks zo'n 3000 bezoekers naar het recreatieterrein ten noorden van Alkmaar. Ja, de editie die dit jaar is gepland op 22 en 23 mei, ja, die gaat niet door. Een ecoloog heeft een broedende ransuil gevonden op het terrein. En dan is het naar klaar, hè? Ja, de ransuil is namelijk een beschermde vogelsoort. En staat als kwetsbaar op de rode lijst van de broedvogels in de Lage Landen. En daarom mogen er binnen een straal van 100 meter rond het nest geen activiteiten plaatsvinden. Ja, zo zijn er ook jongeren van de ransuil. En die vliegen waarschijnlijk over een week of drie uit. En daarna komen ze nog regelmatig terug, helaas. Ja, dus dat betekent dus dat het trucfestival daar niet door kan gaan. Hè? Dat is wel jammer natuurlijk, hè, voor al die fans. Maar ja, goed, de natuur wil ook wat, hè. Ja, de ransuil, hè. Ja. Goed, het is vrijdag, het is weekend. Bijna weekend, laat ik het zo zeggen. Dus we hebben weer veel te doen. Dus ja, we zeggen van, laat het lijstje maar weer lopen. Er komen weer veel liedjes aan. We hebben vandaag ook vrijdag, dus dat betekent de Elvisdag. Hè? Je hoort een liedje van Elvis voorbij komen. Dus, en we zitten natuurlijk ook nog steeds in een week van het Songfestival, hè.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

1999 won Charlotte Nielsen het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem. Hè? Ja, met Take Me To Your Heaven. Ja, ze kreeg toen 163 punten. Zweden's vierde overwinning. Het lied scoorde hoog in heel Europa. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, Roemenië, Noorwegen en Bulgarije zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Onder andere Azerbeidzjan en Luxemburg. Die hebben zich niet geplaatst gisteren, nee. En bij een nachtelijke schietpartij in Limburg in Vaals is een man om het leven gekomen. Dat heeft de politie gemeld. De slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader, of de eventuele daders, die zijn nog op de vlucht. De toedracht van de schietpartij is ook nog onbekend, ze meldt een woordvoerder. Rond 2:50 werden hulpdiensten gebeld, omdat omwonenden schoten zeiden te hebben gehoord bij het parkje Bloemendaal in het centrum van het dorp. Agenten hebben toen een zwaargewonde man aangetroffen. Ja, en er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie waarbij de vier landen uit het Nederlands Koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gaan overleggen. Dat heeft de premier van Nederland, Jette, bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met andere landen uit het Koninkrijk, Aruba en Sint Maarten, zullen Nederland en Curaçao dit najaar samenkomen om te bespreken hoe de band kan worden versterkt en de gezamenlijke problemen aangepakt kunnen worden. Ja, Sint Maarten heeft al gezegd deze eerste conferentie te organiseren. Waarschijnlijk gaat het plaatsvinden in november of in december. Dus het duurt nog eventjes. Ja, het weer vandaag. Bewolking, heel veel bewolking. Daarbij is het ook wat regenachtig. Het is fris. 10 tot 12 graden. Vooral in het noorden en het noordwesten valt wat regen. Ja, we hebben te maken met een matige aan zee. Soms vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond dan wordt het op de meeste plaatsen droog. De komende nacht zijn er brede opklaringen en valt er af en toe nog wel wat regen. Het koelt af naar 6 tot 4 graden. Zaterdag dan hebben we zon, wolken en enkele buien bij 12 tot 14 graden. En als ik dan verder kijk op de weerkaart, dan zien we dat het zondag redelijk weer wordt. Zonnig, maar wel af en toe wat regen. Zuid-zuidwestenwind, kracht 3. Dus het is toch nog wel te doen, hè? Ja, de komende dagen. Goed, volgende week een wakker vrijdag. Bijna weekend. Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker. Vanaf nu op tijd je bed uit. Lekker vroeg van 6 tot 7.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

0: Erik van Vliet brengt de ochtend in beweging. Leuke muziek en leuke verhalen. Voor de wekker wakker!
1: Dit is de Dagtopper.

De dag toppen voor vandaag. Donnie de Nijer. En ik wil meer en meer en meer en meer en meer. Hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker, dan even kijken naar het nieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep gevonden. Zo heeft het ministerie gemeld. Als gevolg daarvan moeten er 55.000 kippen op het bedrijf worden afgemaakt. Ja, rond het bedrijf in Flevoland is ook een zogenaamde beperkingszone. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. In een straal van 10 kilometer van het bedrijf Flevoland geldt nu een maand lang een vervoersverbod. En 5 Italianen zijn omgekomen bij een duikongeluk in de Malediven. Zo meldt het Italiaanse ministerie. De 5 zouden donderdag geprobeerd hebben de grotten te verkennen. Op ongeveer 50 meter onder zeeniveau bij het atol Vavu. Daarbij zijn ze op nog onbekende reden verongelukt. Het leger van het eilandenrijk in de Indische Oceaan heeft gemeld dat het lichaam van een van de duikers inmiddels gevonden is in een grot op 60 meter diepte. En denkt dat de lichamen van de anderen daar ook zullen worden gevonden. Ja, 5 Italianen dus omgekomen bij een duikongeluk op

50 meter diepte op de Malediven. Ja, nog even Songfestival nieuws. Ook Oekraïne, Denemarken en Australië die hebben een plekje in de finale gekregen. Malta, Cyprus, Albanië en Tsjechië die keren ook terug op zaterdag. Betekent ook dat Armenië, Letland en Luxemburg dus niet door zijn. Ja, de finale is morgen om 9 uur. België, Kroatië en Israël die hebben zich geplaatst. Ook Finland, Griekenland, Litouwen, Moldavië, Polen, Servië en Zweden die zijn door naar de eerste halve finale. Nou ja, Nederland die doet dit jaar niet mee, hè. De omroep heeft besloten tot een boycott omdat Israël wel meedoet. Nou ja, de omroep noemde het een ernstige humanitaire ramp in Gaza en de onderdrukking van persvrijheid als reden. Ja, ook Spanje, Slovenië, Ierland en IJsland die hebben dus afgezien van deelname. En op deze dag in 1982 wint er een dame in Duitsland het Songfestival. Ja, en je raadt het al, hè? Dat was deze.

de gloriejaren, de jaren 90. Ja, voor mij waren het meer de jaren 80, de gloriedagen. Maar de jaren 90 was ook lekker. Ja. Twee liedjes door de voice-over samengesteld natuurlijk. Hè. Ja, vandaag op deze vrijdag 15 mei. Het is vandaag de 135ste dag van het jaar. Ja, we hebben nog 230 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Vandaag is de geboortedag van de voetballers Frank en Ronald de Boer. Vandaag ook de verjaardag, de geboortedag van Mike Oldfield. Misschien kunnen we ze daar nog een liedje draaien. Net op de valreep voor de mededelingen van deze bekende zanger. Hè? Ja, het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat het vandaag Elvisdag is.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: evenement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

And the wind cried,

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: evenementen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorland. Niet normaal, zo lokaal.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle.

alles van u af te blozen en te drinken op de week. En op wat nog komen moest, de zomer blijft verhangen. Ik voel de warmte, hoor de klanken. Want doe ik mijn ogen dicht, gaan de deuren weer los. En dan speel de con amore, alte kameraden. De tijd die ging verloren, de muziek ingehold. Plezier met een lach, verdriet.

Haare pekske, voor het eerst die middag om. Als antwoord op de plicht die riep hem voor de eer van derp te gaan. Moed vulde de koolbak met kranten waarop hem dat ding van Jan geweest was.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: lang geleden.
1: Hé, hey, jongen, hoe is het met je?
0: Ja, super, man. Wat met jou?
1: Uit de kut. Super fantastisch.
0: Was jij niet degene die die waterscooter had?
1: Ja, maar daar stond ik zwaar mee verjoken. Ik lag er vaker langs dan dat ik erop zat.
0: Echt waar?

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.